donkerte van nu met de invloeden van eigenlijk wat oudere elektronische muzikanten uit de jaren 50, 60. Zo klinkt deze fantastische track van Adeptus Mechanicus, Adeptus Mechanicus. Of eigenlijk, hè, dat is natuurlijk een beetje Latijn wat dat betreft. U hoorde de X-Rated Tribute 2024, gemaakt door Gerrit Vos als Adeptus Mechanicus. Electronic enhancements for the traumatized nervous system of an undead cyborg zombie. Doe maar, de X-Rated Tribute. Gerrit, heel hartelijk dank en fijn dat je ieder jaar dit opnieuw wil doen. X-Rated bestaat 29 jaar en oktober volgend jaar, begin oktober, de eerste week van oktober volgend jaar, bestaan we 30 jaar. Misschien reden voor een bescheiden feestje. Inderdaad, u luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nu eventjes lawaai gaan maken met Volkstorm. Dutch Abnorm uit 2021 op Old Europa Café. Nordvarger, die maakt het bond in de track Abnormal Infested. Hier is Folkstorm.

U hoorde Jarl, oftewel Eric Jarl, uit Zweden, vroeger samen met Martin Blad in Irm. U hoorde Jarl met zijn album Isolation Colors, wat vorig jaar verscheen via het Poolse Zoharum. Een Zweedse artiest op een Pools label, dat is mooi. Jarl hoorde uit de serie Circle One de track Grey Scale. Nee, sorry, hoorde ik van uit Circle One, Grey Scale One, zo moet ik het zeggen. Jarl hier bij X-Rated op de Concertzender. En van Zweden vliegen we naar Italië. Gianluca Bicuzzi heeft zijn album vorig jaar uitgebracht via het Italiaanse label Standa. En dat is weer een sublabel van Silentes Records. U hoort nu van het geweldige album Black Mantra, de track Devotional Prayers. Hier is Gianluca Bicuzzi.

Black Sabbath geldt natuurlijk van de einstürzende Neubauten. Je hoorde XTG met Black Sabbath in Mutterlein van het album Desert Shore, The Final Report. Dat verscheen in 2012 via hun eigen Industrial Records. En dat was natuurlijk een complete remake van het Nico-album Desert Shore. Wat mij betreft ook een van de beste Nico-albums is, was, is en blijft. XTG aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor XTG kon u luisteren naar Aina uit New York. The world has been debased. En dat staat op Inevitable Mortality. Dat verscheen in 2016 origineel op Reverse Alignment. Maar de track die u hoorde staat daar niet op. Die staat alleen op de heruitgave vorig jaar uitgebracht via Zoharum. Daar staat hij op. Daar staan 4 tracks op die niet op het originele album staan van Aina. The world has been debased. En daarvoor Devotional Prayers van het album Black Mantra van Gianluca Bicozzi. Zometeen is het nog de beurt aan X-Ray tot middernacht. En ik heb gemeend 6 lekkere tracks op te nemen van Atom Heart. Atom Heart, dat was Uwe Schmid. Ook wel bekend als Lassique Bandhouse, Senior Coconut en nog 861 andere namen. Maar in ieder geval, Atom Heart was een naam die hij vrij lang gebruikte. U hoort 3 tracks van het album Orange en 3 tracks van het album Softcore. En die verschenen allebei in 1994 via het faxlabel van Pete Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval 1 dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

dieren flerk, tilt het lief net uit een röntje in de zee. Wist nog die sleet in de bjerk, in haar skoot en de skimmer was van jocht zijn zwier. Wis nog het sliek karjend loed en de naaien in haar

tot de laatste. Echt de allerlaatste. Toon van dit fantastische werkstuk. Skobbetreden. U hoorde Zeeljocht. Althans, u hoorde het project Zeeljocht. Dit kwam van het Friese Piip Chiling, bestaande uit Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en Rutger Zuiderveld. De laatste die kennen we natuurlijk als Machinefabriek. En nu we het toch over Machinefabriek hebben. Volgende week in X-Ray, direct na X-Rated, hoort u het, de première op de radio, althans. Behalve dan een stukje in Dream Scenes van Peter van Koten, maar u hoort het volledige werkstuk Berg. Berg, wat zal gaan verschijnen via eigen beheer, geloof ik. En het is een film die gaat draaien op de ITVA. Maar daarover volgende week meer. U hoorde nu Zeeljocht. Dat was een project wat verscheen destijds. De laatste keer dat we deze track in X-Rated draaiden was nog op Kink FM. Toen hadden we de primeur, de première van het project Zeeljocht. En dat is Fries voor zeelicht. Het is een muziek, een aantal muziekstukken, waaronder andere ook Niels Fraam aan meewerkte. In opdracht van Into the Great Wide Open. En het gaat volledig en al over het Waddeneiland Vlieland. Prachtig. Piep Chiling hier bij X-Rated op de concertzender. Maar nu eerst terug in de tijd, 1988. Hierna mag u zich vasthouden voor het nieuwste album van Folkstorm. Maar eerst is hier Laurent Pernis, dus uit 88, met En Croix Grec. Het staat op het album Détail. Dat verscheen in dat jaar via Permis de Construire. Hier is Laurent Pernis.

Zo, dat was eigenlijk een heerlijk lekker stukje Folkstorm. Folkstorm met Let the Spirit Exit. Het staat op het nieuwste Folkstorm album Dudes Abnorm. Wat verscheen via Old Europa Café. Altijd nog het project van Henrik Nordvarger Björk. En hij maakte deze Folkstorm weer lekker hard en tegendraads, zoals dat hoort. X-rated op de concertzender, waar we nu wat duisterder worden nog. Met de tribale, de tribal duisternis van Undir Heimar. Undir Heimar met het album Hel Jarunar. En dat verscheen via Cyclic Law vorig jaar. Helveger, dit is Undir Heimar.

Zo, die onweersslag, die hoorde er nog bij. Er zijn zulke stortbuien over me heen gekomen vandaag, dat deze moest er even bij. Je krijgt af en toe best wel inspiratie van al dat onweer en die gigantische stortbuien. Wel nu, dat was Skinny Puppy met, ik denk wel, mijn favoriete angstige track van Skinny Puppy. Het staat op het album Rabies uit 1989, Coralone. Die stem ook van Kevin Auger, Skinny Puppy. X-Rated, nog eventjes tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Maar nu eerst nog even een track van die prachtige Desiderii Marginis. Daar heb ik veel te weinig van gedraaid. Het album Departed. U hoort nu de titeltrack Desiderii Marginis. Het project van Johan Levin.

0: 48 Cameras met Walking Uphill Sideways. En dat staat op het album Third and Last Imitation of Christ. En dat verscheen in 1992. Mooi, echt heel mooi. 48 Cameras staan nog veel meer op. En bovendien is het een hele fijne band. Hiervoor kunnen we luisteren naar Cut Worms. En dat is het project van Richard van Kruisdijk. U kent hem wellicht van het gezelschap Fallus DI. Werkelijk een geweldig album bracht hij op de markt. Breath Mule, wat dat verscheen via Opa Loka Records. Die naam van dat label, daar moeten ze wat aan doen. Maar goed, Breath Mule, Cut Worms en u hoorde Cinder Locks. En daarvoor dus het prachtige Departed van Desideri Marginis. Zometeen is er X-Ray en dat staat volledig in het teken van de Sinti Berliner Schule. We hebben weer zo'n mooie X-Ray in elkaar voor u geflanst met heel veel Berliner Schule elektronica. Zo beginnen we met twee tracks van ARC, A-R-C, van het album Octane. En dat is het duo Ian Body en Mark Shreve. Daarna hoort u de Nederlander Gerrit Johannes Vos met zijn project Adeptus Mechanicus. Hij heeft echt een heel fijn album op de markt gebracht, Forward in Reverse. En daarvan hoort u de track Progression. En we eindigen deze X-Ray met twee tracks, namelijk Organ Harvest deel 1 en 2 van het gelijknamige album van Radio Massacre International. Dus laat die synths en sequencers maar spetteren zometeen in X-Ray. Maar die synths die gaan niet spetteren voordat ik u heel hartelijk heb bedankt voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij bent en was en gekozen hebt voor de muziek die ertoe doet. Nog veel meer moois vindt u überhaupt op de site van de Concertzender. Ga daar eens op ontdekkingsreis. Daar is echt heel erg veel te ontdekken hier op deze prachtzender. Concertzender.nl, daar vindt u natuurlijk alles. Nogmaals, dank voor het luisteren. IJs en weder en stormen, stortbuien dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Pinksteren, ja.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Mutants.

Dat is geweld. Absoluut geweld. Van Roitov uit Rusland. Ze maakten dit stuk samen. Althans, ze maakten het zelf. En het staat op een cd die ze maakten samen met Sal Solaris. Roitov hoorde u met Stolen Eyes. Het staat op Eigengrau. En dat verscheen in 2014. Ik hoop dat u er nog bent na dit geweld, want we gaan nu naar het trieste bericht dat Elvin Lucier is overleden deze week. Maar hij is wel mooi in 90 jaar geworden. Elvin Lucier was werkzaam in de geluidskunst, in de muziek concreet, de avant-garde, en heeft een aantal bijzonder indrukwekkende werkstukken achtergelaten. Een van de beroemdste is wel I Am Sitting in a Room. En een stuk daarvan hoorde u vanavond al in het programma Sensenta van collega Harold Roeland. Mocht u dat gemist hebben, gaat u dat vooral naluisteren. Het andere beroemdste stuk van hem is Music on a Long Thin Wire. En dat was een heel bijzonder stuk wat gemaakt werd met één draad. Je spande een draad, het kan een pianosnaar zijn, maar het kan ook een ander soort lange draad zijn. Die bevestig je aan twee tafels en daar sluit je een oscillator op aan. En het geluid wat dat voorbrengt, dat gaat eigenlijk helemaal vanzelf. In feite gaat het draad de muziek spelen. En wat ook van invloed kan zijn, is het aantal mensen wat eventueel in de ruimte dat gebeurt aanwezig is. Hoe meer mensen in de ruimte aanwezig zijn, des te meer de muziek kan veranderen. Heel bijzonder werkstuk en dat was eigenlijk exemplarisch voor wat Elvin Lucier deed in zijn leven. Daar zijn we een heleboel componisten zeer schatplichtig aan. Nu een stukje uit Music on a Long Thin Wire, het vierde gedeelte. En dat verscheen in 1980 via het Amerikaanse avant-garde label Lovely Music. Rust in vrede, Elvin Lucier.

Invisible Waves hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Invisible Waves van Recent Arts. Recent Arts is het duo bestaande uit Valentina Bertelon en Tobias Freund. En Tobias Freund die maakt ook wel techno-achtige dingen en is ook weer verbonden aan de Oost Good Tone familie. Ja, daar komen ze toch regelmatig voorbij in deze X-Rated. Het is echter nog lang niet uit. Het album zal verschijnen op Raiten Records en dat zal op 11 februari gebeuren. X-Rated op de concertzender. En nog iets waar u nog veel langer op moet wachten, namelijk pas 8 april. En dat is de re-release van het album Music to Play in the Dark 2 van onze grote vrienden van Coil. Ja, dat is niet zomaar een reissue, want Thipol Sandra, die destijds ook deelnam aan Coil en ook meespeelde op dit album, heeft een totale nieuwe mix gemaakt van Music to Play in the Dark 2. Eén track, die is vrijgegeven, de rest nog niet. Ik heb de rest wel gehoord al en je hoort inderdaad kleine veranderingen en soms belangrijke veranderingen. Dus het is een iets ander album geworden dan de originele Music to Play in the Dark. Maar dat het opnieuw wordt uitgebracht is sowieso heel erg fijn. 8 april dus op Dice Records gaat dat gebeuren. Nu van dat album dat dus 8 april gaat verschijnen hoort u Ether. Dit is Coil.

En Madrugada maakte deze song voor de verzamelaar Total Lee, The Songs of Lee Hazelwood, die zelf overleed in 2007. Maar dit heeft hij nog mee kunnen maken. In 2002 verscheen deze verzamelaar. Allerlei fraaie bands die de prachtige tracks van de prachtige nummers van Lee Hazelwood vertolkten. Waaronder dus deze van Madrugada. Hiervoor konden we luisteren naar het zwarte gat, de duistere klanken van Aina en Ona Sander. Het staat op het nieuwste album Canidia en u hoorde Vinnie Vique. En dat is een album wat verscheen via Winterlight Records een week of twee geleden. En daarvoor dus de schitterende nieuwe versie van Ether van Coil. Zometeen is er nog veel meer te beleven hier op de Concertzender. Tot middernacht hoort u X-Ray en een special rond Type Records. Type Records, daar hoor je niet zo heel veel meer van, maar ze hebben toch ontzettend fraaie albums op de markt gebracht. U hoort vier tracks van het album van John Mueller en u hoort vier tracks van Death Center van het album Pale Ravine en twee tracks van Death Center's album Owl Splinters. Dat zometeen in X-Ray tot 12 uur. Daarna de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. IJsweder en andere ellendende. Ja, er komt sneeuw aan, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop niet volgende week zondag, want dan bij de eerste sneeuwvlok houdt de NS op met rijden. Dus ja, dan moeten we maar zien of hier komen. Maar voorlopig valt er in ieder geval sneeuw de komende week. De Sinterklaas wordt ingeruild voor de Satan. Het is niet anders. Maar goed, er zijn mensen die van sneeuw houden. Ik begrijp het niet, maar goed, ze bestaan. Ik wil nu nog even attenderen op onze ambientnacht die er aankomt. De nacht van 18 op 19 december. Dat zijn de collega's Harold Roeland, Roel Jansen en Peter van Goten en ondergetekende die dan een nieuwe Winter Solstice nacht gaan maken. 8 uur lang de meest schitterende ambient voor uw oren. Hier op de radio, op de Concertzender. Dat is van 18 op 19 december. Voor nu, heb een mooie week. Hoed u voor de sneeuw. En wat mij betreft, tot volgende week voor een nieuwe X-Rated. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

En dat was hem echt helemaal zoals het hoort. Sun, oftewel Sun-O, oftewel eigenlijk Sun. Sun featuring Anna von Hauswolf. U hoorde Pyroclasts F. En dat staat op het nieuwe album Meta Benevolence. BBC Music 6, BBC 6 Music Live on the Invitation of Mary Ann Hobbs. Mary Ann Hobbs natuurlijk eigenlijk bij de BBC een beetje de vrouwelijke equivalent van John Peel. Zij doet prachtige dingen daar bij de BBC, zoals Sun uitnodigen. Stephen O'Malley, Greg Anderson, Tos Nieuwenhuizen, Steve Moore, Tim Midget en de Engelenzang, die was van Anna von Hauswolf. Die het trouwens ontzettend moeilijk heeft gehad in met name Nantes in Frankrijk. Want in die stad vonden zo'n 100 tot 200 extreemrechtse katholieken het nodig om daar te gaan demonstreren tegen het zogenaamde satanistische verschijning van Anna von Hauswolf. Volkomen gestoord natuurlijk, zo zie je maar, religie maakt meer stuk dan je lief is. De dag daarop moest Parijs ook een geheime locatie opzoeken. En gelukkig is dat concert gewoon doorgegaan, omdat die mafklappers niet achter het adres van de kerk zijn gekomen. Ik zag een foto voorbij komen vanuit Nijmegen, waar twee idioten voor de deur stonden, wijdbeens met een rechtsextremistische vlag. En daar is het, geloof ik, in Nijmegen althans hopelijk bij gebleven. Ik heb verder geen idiotie meer gezien. Maar goed, Anna von Hauswolf dus met haar tour rond de wereld met prachtig klassiek orgelspel. Of nou, klassiek orgelspel. Orgelspel in ieder geval in mooie kerken. Het nieuwe album van Sun. En na het geweld van Sun nu even rust met Rallycon van Omala. En dat stamt alweer uit 1991.

zeer fraai. Bald Ruin of Bald Ruin. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval, het is mooi. Die catacomben van Tesco Libra. En dat staat op de verzamelaar Drone Mind. Mind Drone volume 8. Op dat fantastische Drone Records. En dat is vers verschenen. Bald Ruin, Bald Ruin, whatever. We luisteren naar X-Rated op de Concertzender. Nog zo'n 22 minuten te gaan voordat we aan X-Ray toe zijn. Met nu aandacht voor de nieuwste van Dahlia's Tear. En wat is die weer prachtig. Adrift on the Edge of Infinity. En die verscheen via Cryo Chamber. Dahlia's Tear in het prachtige Tomb of Forgotten Times.

Ik denk wel een van mijn favoriete tracks van Dernière Volonté. En dat was weer 6 jaar geleden dat ik deze in X-Rated gooide. Dus dat werd weer de hoogste tijd. Dernière Volonté met L'Ombre des Réverbères. En u vindt het op het album Devant le Miroir. Dat verscheen in 2006 via Hauruck. En Hauruck, dat was het label, of is het label van Albin Julius. Het is een sublabel van WKN, oftewel Wir Capitulieren Nie van Albin Julius. Dernière Volonté aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kon u luisteren naar Johnny Darko en Proto You. Spirals of Time, en dat vindt u op het album Meta. En daar kom ik weer op door het album van Sun, wat Meta heet. Cryo Chamber was het label en dat was weer samen met Dahlia Steer een mooie combi. Johnny Dargo en Proto U, oftewel Oleg Puzan uit Oekraïne en Sasha Puzan uit Oekraïne. Nou weet ik niet of het broer en zus zijn of geliefden, maar ze heten in ieder geval allebei Puzan. Zullen we geliefden zijn? Denk je niet? Weet ik niet. In ieder geval, dat waren Johnny Dargo en Proto U. Zometeen veel meer moois in X-Ray, een bomvolle met een track van Subinterior van het album Mesmerize. Daarna hoort u een track van Hall of Mirrors van het album Forgotten Realm. Daarna een deel uit Stealth, het fantastische album van Sleep Research Facilities. En daarna een track van het album Cross van Maribor. En eindigend met Julio de Benedetto met Original Light. Een bomvolle X-ray dus, zometeen tot middernacht. Over de nacht gesproken, aanstaande zaterdag is het zover. Dan presenteren Roel Jansen, Harald Roeland, Peter van Kooten en ondergetekende onze traditionele, inmiddels traditionele Winter Solstice nacht. Een ambient nacht. Het is nog weliswaar geen Winter Solstice, maar noem het maar Approaching Winter Solstice. Een nacht die duurt van 11 uur s'avonds tot 7 uur s'ochtends. Sleep is overrated, u weet het. Dus wees erbij aanstaande zaterdag op zondag. En X-Rated, die is er ijs en wederdienende volgende week weer. Dank voor het luisteren en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Max.

Oef. Uit Melbourne, Australië, komt My Disco. En hun nieuwste album Environment schakel ik ook direct tot de beste die ze ooit gemaakt hebben. Rival Color hoorde u van dat album Environment. Nummer 18 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En er staat er eentje in. De volgende, die van 2018 is, alleen is die verschenen op 21 december. Welnu, dat is de tijd dat over het algemeen alle eindlijsten van een jaar al gemaakt zijn. Dus deze reken ik gewoon tot 2019. Ik bedoel, die 9 dagen. We hebben het over Shrine, maar hij heeft daarna nog een album uitgebracht. En dat mag er ook zijn, maar uiteindelijk wint Celestial Fire met lengte. Getuige ook de track Rival Color. Nee, sorry, dat was My Disco. Getuige ook de track Infada Stone. Dit is Shrine uit Bulgarije op nummer 17.

Jawel, Peter Andersson blijft het doen. Of het nou raison d'être is of Atomine Electrine. Het is weer helemaal fantastisch. En daarom het nieuwste album op 16 in de eindlijst volgens X-Rated over 2019. Atomine Electrine van die Anti-Catera Mechanism. En u hoorde Time Dislocated in the Mechanism. En dat verscheen via Winter Light Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En een band die ineens weer helemaal terug is. Die eigenlijk heel erg trouw is gebleven aan het oude geluid. En toch een heel nieuw geluid weet neer te zetten. Zijn de Young Gods, de Zwitsers. Jawel, en die zijn helemaal terug met hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Een verslavende plaat. Ik heb hem derhalve dan ook veel gedraaid. En daarom nummer 15 in de eindlijst. De nieuwste van The Young Gods. You gave me a name.

zo prachtig zeg. Oh, Vanessa Wagner, die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En dit jaar verscheen de Inland Versions. Versions die gemaakt zijn door onder andere Gaz, Suzanne Siani, Vladislav Delay. En deze die hoorde van Nadia Struijwig. Origineel geschreven door Philip Glass was dit etude nummer 9. De prachtige Inland Versions van Vanessa Wagner en de schitterende experimentele edit die Nadia Struijwig hiervan maakte. Geweldig. En Nadia zowel als Vanessa maakten het tot nummer 14 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. Na 14 volgt 13. En zoals gezegd de nummers 12 tot en met 1. Die volgen volgende week. Maar inderdaad, op nummer 13 staat ASC. ASC, werkelijk fantastisch wat die aanraakt, wat die ook doet, alles is goed. Twee nieuwe albums, één wat ritmischer dan deze. Dit is volledig ambient, maar oh wat ongelooflijk fraai. Het album The Waves, het label Silent Season, de track Ocean Shadow, ASC, nummer 13.

Schitterende, echt schitterende klanken van ASC. Ocean Shadow van The Waves op nummer 13 in de eindlijst over 2019. Achtereenvolgens hoorde u van 25 tot 13 Bicorn Audio, Oyuki Conjugate, Zonal, Death Prod, MPC, Fennis, Pharmacon, My Disco, Shrine, Atomin Electrine, The Young Gods, Vanessa Wagner en ASC. De nummers 25 tot en met 13, volgende week de nummers 12 tot en met 1.

0: Voor mij is het sowieso een genot om al die geweldige albums en al die geweldige tracks van die albums aan mij voorbij te laten gaan. Die box hier in de studio, die maken overuren. Ik hoop dat u ook genoten heeft, in ieder geval van deze episode van X-Rated en het eerste deel van de beste albums over 2019. En ik zei het al, het wordt alleen maar beter en mooier. Nog mooier. Volgende week dus, de nummers 12 tot en met 1. En in die tussentijd hebben we gewoon een jaarwisseling. Jawel, een hele decenniumwisseling zelfs. Maar zover is het nog niet. Eerst is er een derde uur X-Rated. En dat gaat helemaal niet over 2019. Dat gaat over 2006. Namelijk het werk van Steven Parsick. Hij was van, of is eigenlijk nog steeds van, Ramp. Het album Grönland, Music for Glaciers. En dat is in een buitengewoon obscure kleine oplage verschenen via Doombient in 2006. Wel nu, dat project hoort u zometeen in X-Ray tussen 11 en middernacht. Omdat het koud is. Music for Glaciers. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. De playlist die staat natuurlijk zoals gewoonlijk op de site van de Concertzender, concertzender.nl. X-Rated, die lijst wordt overigens altijd live aangemaakt tijdens de show. Maak er een mooie jaarwisseling van. Blijf heel erg ver van vuurwerk, want dat is het meest zinloze wat ooit verzonnen is door de medemens. In ieder geval om het voor 12 uur af te steken van 31 december op 1 januari tenminste. Vroeger, toen alles beter was, begon men om 5 over 12 met het afsteken van vuurwerk tot een uur of twee 's nachts. Dat was leuk. Nu is er niets leuks meer aan. Blijf er ver van, maar heb in ieder geval wel een hele gezellige jaarwisseling. Met veel lekker eten en de goede gevulde kelk. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot volgende week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek, Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? Je kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch, die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad, u hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters, maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch tribute.

Er wordt vaak gerept over de Russische inmenging, bijvoorbeeld in Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar Russische inmenging in de muziek, die mogen we alleen maar toejuichen. Getuigen ook na de Vori net ook dit project weer, Astral Fluids, van het album Mysterium Magnum. We hoorden uit het gedeelte Tria Prima de track Sulfur, en dat verscheen op het Russische Zillow Zubaton. Luister naar X-Rated op de concertzender met nu even een klassieker uit België, The Clinic. Mark Verhagen en Dirk Evans op hun best. Wat dacht u van Lies? Een wat mij betreft een van de beste tracks van The Clinic ooit. Het komt van het album Face to Face.

Lumière! Vive la main! Vive la main!

Schitterend werk van het Marokkaans-Franse duo Étant Donné. Étant Donné, en u vindt dit werkstuk op de verzamelaar Le Sacre du Printemps. Daar staat nog veel meer moois op als Deutsch Nepal, Vitna op Mana, Mordhound, Muslim Goes, Lee Ronaldo en nog veel meer fraais. Het is uitgegeven door de Gonzo Circus. En de Gonzo Circus die bestaat binnenkort 150 afleveringen. 150 tijdschriften. Prachtig. En dat wordt gevierd. Onder andere ook met deze Le Sacre du Printemps. Die draaien we nog even in X-Rated om hun te feliciteren. En nog een klein stukje van die schitterende drone die Dion Postdijk maakte voor de nieuwe Kink.

The Pole Star of Eden. Dit was Death in June.

Death in June, want we hadden nog maar één track gedraaid van het nieuwste album Essence. En dat is te weinig. Daarom nu The Polestar of Eden, het nieuwste album van Death in June, uitgebracht op New English Recordings. En daarvoor dus Étant donné, je suis pour toi. En daartussendoor nog even een klein stukje van die briljante mix van Dion Postdijk, Black van Pearl Jam. Aan het begin van de nieuwe Kink. En we staan nu aan het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer, namelijk X-Ray. Zometeen na 11 X-Ray met daarin muziek van de Nederlandse componist Michael Fares. The Tubes gaat u horen. En daar wordt Michael Fares bijgestaan door John Hassell op trompet en Mark Atkins op didgeridoo. Het is een hele mooie, diepe track van Michael Fares, waar eigenlijk lucht door buizen wordt gepompt en weer wordt teruggepompt. Echt een ongelooflijk fraai werkstuk van meer dan een half uur. Daar kunt u zo meteen naar luisteren in X-Ray. De rest van X-Ray wordt opgevuld met Thomas Keuner. Twee tracks van zijn album Camos. En dat werd in 1998 uitgegeven op Mil Plateau. Ik dank iedereen hartelijk voor het aanwezig zijn bij deze episode van X-Rated. Heel fijn dat u er was en heel fijn dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. IJs en wederdienende is er uiteraard volgende week weer een nieuwe X-Rated te beluisteren op de zondagavond, gewoontegetrouw. En dat is al sinds Kink FM zo en dat is ook weer sinds dat we hier op de concertzender zitten. Het is tijdens Kink FM eventjes op de woensdag geweest. Het is tijdens de begindagen op de concertzender even op de donderdag geweest. Maar verder is zondag de veilige thuishaven voor X-Rated. Laten we hopen dat dat ook het aanstaande jaar zal zijn. En daar kunt u ook iets aan doen door donateur te worden van de concertzender. Om de concertzender te laten blijven bestaan. Zodat we het hele jaar weer kunnen roepen. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Voor nu, dag.

Max. Ratings.

The Shaman. Die hebben al een heel veel grote hits op hun naam staan. Waar dit er ongetwijfeld niet één van is. Het staat op het wat minder bekende album Axis Mutatis. En dat is ondertitel Arbor Bona Arbor Mala. En Arbor Bona Arbor Mala was een extra album wat gevoegd werd bij Axis Mutatis. Die is ook destijds los verkrijgbaar geweest. U hoorde The Shaman met West of the Underworld. In 1995 alweer verschenen. The Shaman, aan grote hits op hun naam staan, waar dit er ongetwijfeld niet één van is. Het staat op het wat minder bekende album Axis Mutatis. En dat is ondertitel Arbor Bona Arbor Mala. En Arbor Bona Arbor Mala was een extra album wat gevoegd werd bij Axis Mutatis. Die is ook

En zo gaat dat nog 8 minuten verder. Maar de track, ja, die duurt wel heel erg lang. Maar het is het overgrootste gedeelte is gedraaid. En ik heb het over de band Eldon. Eldon, oftewel Richard Pinaz met de zijnen. Het 7e album uit 1979. Overigens later in 2020 heruitgegeven via Bureau B. Het album Stand By, en dat verscheen in 1979 via Egg Records. Het ritme, dat kwam van de dubbelero van Maurice Ravel, maar verder heeft het daar heel weinig mee van doen. Eldon hier bij X-Rated. En we blijven in Frankrijk nog even. En dat allemaal vanwege het feit dat er veel terecht heel veel te doen is de afgelopen 2 weken. Rondom de bizarre moord van Lisa. Een meisje dat van Amsterdam naar huis fietste na een avondje uit. En overal zijn de protesten gekomen. De nacht, wij eisen de nacht op. De femicide tegen femicide optocht in Utrecht vandaag. En daarom om al deze initiatieven een beetje een hart onder de riem te steken. En ook vooral voor Lisa is hier een album van Jens Naï uit 1993. En die heet C.O. Lisa. Dus speciaal voor iedereen die ermee te maken heeft. Monster. Ja. Jens Naï voor Lisa.

so much better. De gezelligheid van Lab Report. Het album Unhealthy verscheen in 1993. En Lab Report is het project van Matthew Schultz en Eric Pounder. En die weet zich op dit album vergezeld door Genesis P. Orridge en Lydia Lunch. U hoorde de track Signal to Signal van Lab Report. En daar staat een X-ray dit op de concertzender. En op 1 oktober bestaan wij 30 jaar. En dat vieren we op zondag 5 oktober. En als er heel veel wordt ingezonden, dan vieren we dat gewoon de hele maand. We gaan wel zien waar we eindigen. U kunt inderdaad uw favoriete X-rated ontdekking opsturen naar het e-mailadres bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-rated. Heel veel reacties heb ik al binnen, dus gaat zo door. Dan maken we er een mooie feestuitzending, dan wel feestmaand van. En misschien is dat wel een nieuwe track van She Spread Sorrow, oftewel Alice Kundalini. En zij weet zich vergezeld van haar partner Luca Sigurta op het nieuwe album The Grimorian Tapes. En dat is verschenen via de Helen Scarsdale Agency. Gezelliger wordt het er allemaal niet op in de track The Stairs.

Lord.

of suggestions. Indispensable. Love you. Thank you. No.

Love the thoughts. Yeah. Love the thoughts. Yeah. Celebrate.

Yeah.

En dit soort gekte kan eigenlijk alleen maar bij Coil vandaan komen. Hun samenwerking met Black Sun Productions uit Italië. Massimo en Piers als Black Sun Productions. In samenwerking met Coil. Op teksten van Bertolt Brecht, zoals u dat vindt op Operet Amorale. Dit was natuurlijk wel een vertaling, een Engelse vertaling. En het heet nu A List of Wishes. Operet Amorale verscheen in 2005. Coil en Black Sun Productions. A List of Wishes. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarvoor kon je luisteren naar Svartzin. Oftewel Jan Roger Patterson. Die is Svartzin. En zijn eigenlijk echte, ja, volledige album verscheen in 2017. En daarna niet echt meer. En dat is jammer, wel wat losse tracks, maar geen album meer. Kom op, Jan Roger Patterson. Wij willen een nieuw album. Want Merket Variabler, die was fantastisch. Getuige ook de track Echoes of Silent Cries Among the Sea of Trees. Svartzin. En daarvoor het gezellige werk van She Spread Sorrow en Luca Sigurta. En ik kondigde het een tijdje terug al aan na het overlijden van Matthias Grassoff. Wij gaan een hele X-ray wijden natuurlijk aan de muziek van Matthias Grassoff. Ja, dat doen we niet met korte tracks, want die maakt hij gewoonweg niet. Vandaar dat we wat langere tracks kunnen kiezen van vier verschillende albums. Namelijk de albums Calibration, Dissolution, The Fragrance of Eternal Roses en Zonnenwende. Rust in vrede, Matthias Grassoff. Het volgende uur is voor jou en voor ons. Matthias Grassoff in X-Ray. Nou, misschien zie ik een aantal van u op het Dutch Electronic Music Masters Festival in Best bij Eindhoven in het Theaterke. Volgende week zaterdag, aanstaande zaterdag dus. En dan zondag hebben we gewoon weer een nieuwe episode van X-Rated. Tenminste, ijs en wederdienende. Je weet het tenslotte maar nooit wat er allemaal kan gebeuren in deze malle wereld. Nou, laten we eraan gewoon vanuit gaan dat dat wel gaat gebeuren. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En natuurlijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen links en rechts. Ga door met mailen voor de 30 jaar X-Rated. Dan zien we elkaar volgende week weer en meer. En tot dan. Dag. Heb een mooie week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

deze week overleed helaas Achim Szczepański. En Achim Szczepański maakte in 1980 het debuutalbum, mede althans het debuutalbum van PD, oftewel Progressive Disco. PD met het album In Weekloos. Daarna voegde zich het bij een band die eigenlijk de opvolger was van PD, P16D4. En tevens was hij de oprichter van het fantastische muzieklabel Force Inc. Music Works met de sublabels Mille Plateau en Ritornel. Vandaar dat ik een van de, wat mij betreft, een van de beste Force Inc. Music Works 12 inches uit de kast heb getrokken om deze X-Rated mee te beginnen. En dat was Porter Ricks. U hoorde Redundance One. In 1997 dus op dat fantastische Force Inc. Music Works. Op de 12 inch volume 1. Porter Ricks aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En over Achim Szczepański gesproken, daar komen we het tweede uur, het begin van het tweede uur, nog op terug. Maar eerst Vonkel, nieuw werk tot aan het uur van 10 uur. En daarna ook de focus van toen, maar natuurlijk ook van nu in het tweede uur X-Ray. Allemaal X-Rated, moet ik zeggen. Allemaal tot 11 uur vanavond. En ze doet het weer, onze Ellen Alien. Zij heeft weer een nieuwe verzamelaar gecompileerd. De opvolger van We Are Not Alone Volume 7. Jawel, dat is natuurlijk Volume 8. En daarop Boston 168, Feeling You op die verzamelaar. We Are Not Alone Part 8. Natuurlijk uitgebracht op het label van Ellen Alien, B. Pitch. U bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

het Russische duo Uhu Shuhu. En Uhu Shuhu maakte het album Zwirat via het Poolse Soharum in 2023. Opgenomen in Kazachstan. Het duo, de dame Lilia Akivenson en de heer Pavel Dombrovski vormen Uhu Shuhu. Uitgebracht op het Poolse Soharum, zoals gezegd. Prachtig, prachtig, prachtig trance-achtig werk van Uhu Shuhu. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes terug naar 1984. En toch ook het heden. Tot onze grote vreugde wordt het album Nomad Souls van Hunting Lodge weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen in 1984 via SM Operations. En heruitgebracht op het Winter Hill Recordings label. Hunting Lodge, je hoort de titeltrack Nomad Souls.

Zo, dat was eventjes stevig werk van Satori, oftewel Dave Kirby. Samen was hij vroeger, samen met Justin Mitchell, de eigenaar van Cold Spring Records in Satori, maar doet het tegenwoordig alleen. Op het album The Woods hoorde u de track A Stopped Clock. En dat verscheen inderdaad ook via Cold Spring Records. En hier bij X-Rated op de concertzender. Andermaal een track van die uitstekende verzamelaar Cut Up Deconstructing William Burroughs. Deconstructing W.S. Burroughs. Verschenen via Unexplained Sounds Group. Vorige week draaiden we Eddie Newton. Maar er staat nog veel moois op als Siglum S. Dead Voices on Air. Rapoon Jarl en 400 Lonely Things. En die hoort u nu. U hoort de track The Stale Enya, Thief of Dreams, 400 Lonely Things. The Stale Enya,

Warning. Warning. Your ear. The steel and the ear.

I hope you hear me. I hope.

0: animal will.
1: I want you.
0: I want you.
1: I want you.
0: I want you.

I hope.

The stale and the outbeat, the dream.

I won't.

Sieg in die.

0: Werkraum en u vindt deze versie op de verzamelaar Steinklang Industries 2, 2005-2006. En samengesteld dus door Steinklang Industries uit Oostenrijk. Jawel, Werkraum La Fée Verte. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor hoorde u ook werk uit de Alpen, namelijk van Sturmpercht, het album Sturm ins Leben wild hinein. Dat hebben ze in eigen beheer op hun eigen Percht Records uitgebracht op in 2004. U hoorde Sturmpercht met Das verlorene Königreich. En daarvoor hoorde u 400 Lonely Things van de Cut-Up verzamelaar. Voor W.S. Burroughs. En met Werkraum eindigt deze X-Rated, maar er is nog veel meer te beleven. Namelijk een, nou, ik mag wel zeggen, behoorlijk abstracte X-ray. Ik heb gemeend een hele X-ray te wijden aan het nieuwe werkstuk van Martijn Homan en Roel Meelkop. En dat zijn beide natuurlijk Hollanders. En Martijn Homan is al sinds geruime tijd verbonden aan het collectief De Fabriek uit Zwolle. U hoort Martijn Homan en Roel Meelkop, de vier tracks die staan op hun pas verschenen album. En dat is verschenen via het eigen Universaal Kunst. Zometeen dus Homan en Meelkop in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd fijn. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray tot middernacht. En volgende week duiken we volledig in, volledig. Het eerste uur in ieder geval in het fantastische Le Guess Who Festival. Je hoort de eerste special volgende week dus over het Le Guess Who Festival. Want er zijn nog kaarten te krijgen voor diverse dagen. En bovendien, X-Rated bestaat volgende week 29 jaar. Jawel. En dat gaan we natuurlijk een klein beetje vieren. Dank voor het luisteren voor nu. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

ben altijd een beetje verbaasd als een bepaalde act maar één single heeft gemaakt en daarna helemaal nooit meer. En dat is het geval met het duo Existence and Uniqueness of Solutions. Die maakte één single in 1995, Silence the Decent. Existence and Uniqueness of Solutions. En dat is de start van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Zometeen hoort u alles over de kaartjes die u kunt winnen voor het Heretica 2 Festival, wat gehouden gaat worden in OT301 in Amsterdam. Dat betekent dat X-Rated vanavond heel vroeg de duisternis induikt. Maar zover is het nu nog niet. Eerst is het de beurt aan Petru KSS. De Colibri Live LP, die is uitgebracht via Colibri Space Shuttle. U kunt nu luisteren naar Caterion Rework. Heerlijke techno van episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Zometeen hoort u alles over de kaartjes die u kunt winnen voor het Heretica 2 Festival, wat gehouden gaat worden in OT301 in Amsterdam. Dat betekent dat X-Rated vanavond heel vroeg de duisternis induikt. Maar zover is het nu nog niet. Eerst is het de beurt aan Petru KSS. De Colibri Live LP, die is uitgebracht via Colibri Space Shuttle. U kunt nu luisteren naar Caterion.

Allemachtig. Echt allemachtig, wat een track. Bill Laswell. Bill Laswell wist zich vergezeld van Coil en de singer-songwriter Laurie Carson. Die prachtige stem van Laurie Carson, de schitterende ritmes van Coil en alle andere geluiden en instrumenten door Bill Laswell. U hoorde Kala en het staat op het Bill Laswell album City of Light. En dat verscheen op Sub Rosa in 1997. Gelukkig later heruitgegeven via Infinite Fog. Bill Laswell, Coil en Laurie Carson hier bij X-Rated op de Concertzender. En Bill Laswell, die kan nog steeds alle steun gebruiken. Want het gaat nog steeds helemaal niet goed met zijn gezondheid. En heeft daarvoor een crowdfunding opgezet. Daartoe om hem nog even een extra hart.

onder de riem te steken, heb ik besloten om binnenkort ook een Bill Laswell X-ray te maken. X-rated op de concertzender met nieuw werk van Laibach. De box Laibach 40 is verschenen, Laibach 40. En dat is om het eerste album, het 40-jarig jubileum van het eerste album te vieren. Nou, dat is gelukt. Er zijn drie cd's in die box met allerlei oude opnames. En één cd met nieuwe opnames. En dat is een live concert dat ze in 2025 hebben gegeven in de nagenoeg originele bezetting. Alleen de eerste zanger oprichter is er niet bij vanwege zijn zelfmoord, niet lang na de oprichting. We Forge the Future heet dat album. En daarvan hoort er nu Bodgy. En dat betekende Battles. Laibach.

Let's go.

I'm going to go to the hospital.

Uit Italië komt Nightmare Lodge. Het staat op de verzamelaar Carne del Disastro. En dat verscheen via Minus Habens in 1989. Hoorde Denti della Rotazione hier bij X-Rated op de Concertzender. Nightmare Lodge. En het is net over 10:30, dus ik ben op tijd voor het vermelden wie de kaartjes hebben gewonnen voor Heretica 2 in OT 301 op 26 maart aanstaande. Wel nu, ik heb één mailer. En dat betekent dat die plus één op de gastenlijst komt. En dat is Fedde Monsma. Fedde Monsma, je komt plus één op de gastenlijst. Hoe een en ander in zijn werk gaat, dat hoor je zeer binnenkort. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Simona Della Morte. Dank voor deze actie. En OT 301, de concertzender, X-rated, et cetera. En voor diegenen die niet gemaild hebben. U gaat in ieder geval een hele mooie avond missen. Dus koop gewoon een kaartje. U luistert naar X-Rated met nu nieuw werk van Jarl. En Jarl was vroeger van Irm. Tegenwoordig doet hij het allemaal solo. Al een heleboel albums uitgebracht. En hij heeft een van zijn beste nu uitgebracht op Zoharum Records uit Polen. Het album Nerve Cell Threads Electronics. En het doet denken aan sommige stukken. Doet denken aan de elektronica van pioniers uit de jaren 70 met modulaire synthesizers. Jarl, dit is Electrical Impulse 1 uit 4 van het album Nerve Cell Threads Electronics. Jarl.

En dat verscheen in 1994 op de single Sundogs. Rose Clouds of Holocaust, Death in June. En behalve Douglas P. hoorden we Simon Norris en Rose McDowell in deze track van Death in June. En hiervoor fonkel, maar dan ook heel erg fonkelnieuw werk. Namelijk pas te verschijnen op 24 april het nieuwe album van Traum. Dat gaat verschijnen via Cyclic Law Records. Emphasis gaat het album heten met een hoofdletter Y aan het eind. Cyclic Law is het label. Schwarz-Grün was de track. Traum. En daarvoor dat schitterende nieuwe album van Jarl, Nerve Cell Threads Electronics. En dit is helaas het einde van deze X-Rated. Maar er is nog een X-Ray zometeen. En in 2017 heb ik ooit een selectie opgenomen van The Ambient Cookbook. Een verzamelaar op Fox Records van Pete Namelijk. En daar heb ik een tweede selectie van opgenomen. Want er staat zo verschrikkelijk veel moois op. En dat is tenslotte alweer zo lang geleden dat het wel weer kan. Second selection from the Ambient Cookbook. En u hoort achter elkaar werk van Amir Abadi, Ramin Nagayan, Pete Namelijk, Pete, oftewel Peter Koelman, Tetsu Inoue, Uwe Schmid, Chris Melosh, Daniel Pemberton en David Mufeng. Een en ander verscheen in 1995. Dus wederom een selectie uit The Ambient Cookbook. Zometeen in X-Ray hier bij de Concertzender. IJs en wederdiener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan duiken wij in de wondere wereld van het Rewire Festival. Rewire in Den Haag, dat is ook weer aanstonds. En volgende week hoort u een fraaie selectie uit wat Rewire ons te bieden heeft. En natuurlijk nog veel meer in een nieuwe X-Rated volgende week vanaf 9 uur 's avonds op de zondagavond. Voor nu, blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Dank voor het luisteren. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

heel erg langzaam werd het wereldnieuws dat deze week bekend is geworden dat J. Soul Kane is overleden. En het is nogal op een eigenaardige manier gebeurd. Een aantal vrienden van hem die heel veel online contact hadden, zoals Facebook en andere online social media, hadden in de gaten dat hij al enkele weken helemaal niet meer actief was. Terwijl hij ontzettend actief was op sociale media. J. Soul Kane, oftewel Depp Charge. Uiteindelijk is het bekend geworden en zo is het in de dancewereld langzaam op een gegeven moment op gang gekomen dat daadwerkelijk J. Soul Kane is overleden op 55-jarige leeftijd. Maar een officiële bevestiging is er nog steeds niet geweest. Dat is nog steeds heel vreemd. Maar we mogen toch echt wel aannemen dat hij is overleden. En dat is heel triest. Alhoewel hij niet meer heel actief was. Alhoewel er gezegd werd dat hij toch wel weer aan iets nieuws aan het werken was. In ieder geval, J. Soul Kane is niet meer. En hij maakte als Depp Charge hele mooie dingen. Hij wordt wel eens de vader van de trip-hop genoemd. En ook wel als The Octagon Man, waarin hij veel meer de electro-kant op ging. We hoorden de single Depp Charge en dan de Hando Jin version. Depp Charge, bekend om al zijn samples uit de martial arts en western films. Rust in vrede, J. Soul Kane. U bent verbonden met de concertzender. En we hebben X-rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Het duistere uur van 12 uur hier bij de concertzender. Waar we nu een nieuw werk gaan draaien en dat gaat er behoorlijk stevig aan toe. Met muziek van Non-Reversible. Dit is Habitable Surface en dan in de Tom Harris Tribal Remix. Het komt te staan op Habitable Surface Remixes. En dat gaat verschijnen via Arkham Audio op 6 december. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Davide Del Col, dat is degene die achter dit project Antica Tejon zit. U hoorde een track van het album Privilegium Martiri. En dat verscheen in 2011 op Silentes Minimal Editions. En u hoorde Natura Suscitata. Antica Tejon hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij een nieuw album van onze grote vrienden van Current 93. Sketches of My Nightmares and Dreams Occurring. En dit album beluisterend denk ik toch echt dat David Tibet, die volgens mij dit hele album solo heeft opgenomen, toch heel wat heeft geslikt. Of in ieder geval allerlei geestverruimde middelen tot zich heeft genomen voordat hij zijn bedje inkroop. Want die Sketches of My Nightmares and Dreams Occurring, nou, die kunnen er wat van. Getuigen ook deze track die u hoort van dit nieuwe album van Current 93.

0: En deze spiritual front track vindt u op de verzamelaar Octagon. En die verscheen in 2000. En dat is een verzamelaar waar onder andere ook leuke acts op staan. Als Skurlion, Camera, Runes Order, Nightmare Lodge, Invincible Empire, Camerata, Medio Lanense, Ein Sof en nog veel meer moois. En hiervoor kon u luisteren naar de geestverruimende de sketches van David Tibet, van zijn nachtmerries. Sketches of my nightmares and dreams occurring. De nieuwste van Current 93. En zometeen is er nog een uur heel veel moois. En dat wordt een diepe, een zware. Het werk van Borda. Een soort dark ambient, maar ook met wat experimenten en wat avant-garde-achtige klanken op het eind. Borda, en dat is het project van Theo Ravelli. Borda hoort u met drie tracks van het album Atrabil. En dat verscheen in 2022. En u hoort daarna twee tracks van het nieuwste album Methaxis. En dat verscheen in 2023. Zometeen dus Borda in X-ray. Helaas het einde van deze X-rated, maar volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent. Tussen 9 en 11 en daarna gevolgd door X-Ray net als vanavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated. Hij staat volledig op de site van de concertzender en die kunt u direct na 11 helemaal weer opnieuw beluisteren. En dat kunt u ook later in de week doen. Bovendien heb ik het themakanaal van X-Rated. Dat vindt u onder themakanalen op de site. Daar ziet u X-Rated staan en die heb ik volledig bijgewerkt van de week met allerlei nieuwe uitzendingen tot en met de uitzending van vorige week. Dus huppakee, de carousel in en daar gaan ze allemaal. Dus zet ook dat themakanaal eens aan. Dan hoort u gewoon lekker 24 uur per dag X-rated achter elkaar en dwars door elkaar heen van alle voorgaande jaren. Nogmaals dank voor het luisteren en dank voor alle reacties ook die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

De warmste en zonnigste februari, 24 februari sinds 1901. Dat verdient een feestelijk electro-techno-house plaatje aan het begin. Plaatje, zeg maar gerust een heus dubbel album van Steerac. En Steerac, de STE staat voor Steve en de RAC staat voor Rachmat. Onze eigenste Steve Rachmat als Stera. En zijn LP Steerac en zijn LP heet Terra. En u hoorde daarvan Ignis. Heerlijk aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar dat tweede nummer, dat hoort er niet meer bij. Sorry. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Sun. In de volksmond Sun-O. Ik zeg het ook vaak, het is fout. Maar dan weten we het allemaal over wie we het hebben. Sun-O met in het voorprogramma Pews Mary. 4 maart aanstaande in Paradiso Amsterdam. En u kunt kaarten winnen. Daarover straks meer. Eerst nog even dat lentezonnetje van Lorenzo Montagna. Zijn nieuwste album heet Isolé. Dit is Nox. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassette-album van Glice. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen. En die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Glice. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Glice brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. Twee cassettes tegelijk dus. Glice Fleisch 3 en Glice met Koen Oscar Polak. Dear Body. En luister naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, nou bijna 8 minuten te laat, helaas, maar goed, zo gaat dat, de prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt, maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O. Dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke, respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek, de Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, et cetera, et cetera, et cetera. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje hoe of wat Bouke. En Bouke, gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd, maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel, van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

0: Gerard Koorts maakte furore in Earth and Fire samen met zijn broer. Natuurlijk Chris Koorts. Zij maakte de muziek. Journey Kaagman, die deed de vocalen nog altijd. Vind ik althans een van de beste zangeressen van Nederland. Gerard, die woonde al geruime tijd in Perpignan in Frankrijk. En is daar overleden op 71-jarige leeftijd aan de longziekte. Dat is naar, want Gerard die heeft eigenlijk als eerste Nederlandse band, als eerste Nederlandse persoon moet ik zeggen, in de band Earth and Fire de Mellotron naar Nederland gehaald en in de popmuziek heeft geïntroduceerd. Iets wat eerder in Engeland al werd gedaan door de Moody Blues. Gerard Koorts deed dat met de Mellotron hier in Nederland met Earth and Fire. U hoorde drie gedeeltes uit Song of the Marching Children. Allereerst Theme of the Marching Children, daarna Opening of the Seal, gevolgd door Childhood. Een en ander stamt uit 1971. Rust in vrede, Gerard. Daarvoor hoorde u het werk, overigens veel te kort, maar ik ben een beetje uitgelopen. Dat gaan we volgende week heel goed, helemaal goed maken met het nieuwste album van Niem. Weliswaar niet echt fonkelnieuw, want het is een verzameling tracks, gecomponeerd door het fantastische label Winter Light, onder de titel Beyond the Crying Era. En u hoorde een gedeelte althans van de track This Crying Era van Niem. Dus volgende week in de herkansing, want dit was natuurlijk veel te kort. X-Rated is eigenlijk altijd veel te kort. Ik zou ook nog wel uren door kunnen gaan. Maar ja, er is gelukkig meer. Er is een derde uur X-Ray. Dit. En dat heet X-Ray. Ja. Zometeen, na 11, direct, hoort u allereerst een opname gemaakt door Pitch Phase. Dat is Robert Smit uit Amsterdam. End of Days heet het nieuwste werkstuk in vier delen van Pitch Phase. Wij draaien deel 2. En dat wordt gevolgd door uit Rusland afkomstige Creation 6 en Hoe. En dat is uitgebracht in 2016 op Musica Von. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe. Geniet van de vroege lente. Wat is het toch mooi, heerlijk. Ik ben er volgende week weer. Voor nu, heb een fijne week. Blijf bij de Concertzender. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

En eindigend met zo'n heerlijke space flipperkast. Geweldig, Orbital met Lush 3-3. Als in de derde remix die er van Lush gemaakt is. Een geweldige track van Orbital die ze uitbracht in 1993. Dit was de Underworld remix. Jawel, twee grootheden die zich vergrijpen aan één track. 1993 op Internal. Dat was Orbital aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst nieuw werk, want 13 oktober verschijnt hij vast pas. Verdinger met de track Heartbreak. Het staat op de 12-inch Second Nature. Nog even wachten dus tot 13 oktober. Maar nu in vast bij X-Rated. Dit is Verdinger. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goede avond.

een fantastisch spookhuis van triest. Een en al horror. En dat komt rechtstreeks uit Oostenrijk. Triest met Hien Fort. Het album wat in 2007 op mij een ongelofelijke indruk maakte. En het was dan ook de nummer 1 in de eindlijst dat jaar. U hoorde het bloedstollende Licht aus van Triest. Rechtstreeks uit de wereld van de black metal. En hij heeft bijvoorbeeld ook banden met de black metal band Paysage Divers. Triest met Hien Fort. Dat hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu op de draaitafel een verzamelaar Mondo Industrial. A selection of rare tape music from the 80s and 90s. Mijn lief Anita, die was gisteren met een goede vriendin in Tilburg. Of eergisteren moet ik eigenlijk zeggen. En die was daar op bezoek, de beste platenzaak van Tilburg. Ze heeft daar natuurlijk een hele goede antenne voor. En de mensen van de platenzaak hebben ook een goede antenne voor het vinden van goede platen. En zo heeft zij een cadeautje voor mij gekocht. Heerlijk, deze verzamelaar. En daar staat een fantastische track op van Bernard C. Les Chants Révolutionnaires. Deel 3. Dit is van die verzamelaar Mondo Industrial, Bernard C.

En die verbanden kinder-Eva's uit Oostenrijk, dat is een typisch voorbeeld van de Dungeon Synth-beweging. Het klinkt alsof het in een kelder of kerker is opgenomen en dat is dan waarschijnlijk ook het geval. We zullen er maar van alles bij bedenken. Die verbanden kinder-Eva's, het gelijknamige album, verscheen in 1995. En u hoorde Darkened Skies. En daarvoor uit Bulgarije, Shrine. Helaas een gestopt project van Hristo Gospodinov. En Shrine is ermee gestopt. Maar gelukkig had hij in 2006 nog dat fantastische album The Final Asylum. Je hoorde Unnatural Way. En dat verscheen via Corvus. En daarvoor dus het nieuwste werk van Synkedus.

0: En dan markeert het einde van deze X-Rated. Maar er is een extra uur, het derde uur, onder de noemer X-Ray. Zometeen hoort u direct na 11 de klanken van Thomas Keuner. Het project Zyklop, zoals dat verscheen in 2003. U hoort 5 tracks van Thomas Keuner van dat project Zyklop, die hij in samenwerking heeft opgenomen met Jan Beauvais, Jurgen Reple en Yannick Dobie. Zometeen dus Thomas Keuner in X-Ray hier op de Concertcenter. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Alhoewel, de komende week gaat de herfst beginnen, dus dan liggen de rails weer vol met blaadjes. Dus misschien kunnen we er volgende week wel helemaal niet komen. Maar goed, dat zien we dan wel. Dat zijn problemen voor de volgende week. En misschien valt het allemaal alweer reuze mee. Je weet het niet. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet goed. Dank u. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray. En blijf inderdaad bij de Concertzender. Want er is nog veel meer moois te beleven. En graag gaat u eens eventjes verdiepen in het feit hoe u vriend dan wel donateur kunt worden van de Concertzender. Want we hebben nog steeds het geld nodig. En u wilt toch programma's als X-Rated behouden laten? Nou dan. Voor nu, blijf bij X-Ray. Heb een goede nacht, heb een goede week. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Terwijl de heren van Attacker het nodig vinden om 19 live albums tegelijk uit te brengen, grijp ik nog eens even terug naar dat fabuleuze album uit 1994 van Attacker, Amber. En dat was dan ook gelijk mijn favoriete Attacker track, Tear Tear. Mega werkelijk. Echt wat geweldig. Attacker, u begrijpt het al, dat is de band waar we, of het duo waar we deze X-Rated mee beginnen hedenavond. Verderop, in het tweede gedeelte van dit uur, kunt u kaarten winnen voor de openingsavond van het Sonic X Festival in Paradiso in Amsterdam. Sonic X wat weer los gaat barsten volgende week tussen 21 en 24 februari. En tot die tijd nog wat mooi nieuws. Nu een rondje Audio Fob, dat geweldige label uit Duitsland. En gelijk een rondje onvervalste IBM Techno. Hier is straks eerst Mandelbrood, maar nu de Negativity Bias. Dit is de track Act 1, Le Milieu de la Ligne. Dat staat op de verzamelaar Hyper Accuses 3. 15 years of Audio Fob, want zo lang bestaat dit label al. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Het duo Mandelbrot, oftewel Barbara Teichner en Philipp Münch. Zij vormen al sinds jaar en dag het duo Mandelbrot. Hun nieuwste album Zeitsprung is net uit. En u hoorde daarvan het geweldige